0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerken-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen drie afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerken-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerken-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 19:30 en 23:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 20:00 tot 22:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden. Zondag 20 september is er in Lokeren een feestelijke fietsparade om aandacht te vragen voor veiliger fietsverkeer in Lokeren. Men verzamelt om 2:00 aan de parking van het Spoelenpark en vertrekt om 3:00 voor een tocht van ongeveer 6 kilometer. Hoe meer fietsers, hoe krachtiger de optocht. Op de parking van het Spoelenpark in Lokeren zullen er ook kraampjes zijn, muziek, wafels en drankjes. De feestelijke fietsparade wordt georganiseerd door de Fietsersbond van Lokeren. Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kenners moet aanspreken. Van 9:00 tot 16:00 kunnen bezoekers er terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt €2,50. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland, gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïense president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor 2,7 miljard dollar aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jayron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
2: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
1: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerp. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.
3: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
4: Denk, ramen en deuren.
3: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
4: Vink ramen en deuren.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten 80er. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom.
8: The music sounds great.
7: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics.

Tambourine en High Under the Moon om mee te beginnen op deze zaterdagochtend. Goedemorgen, 8 uur voorbij. Dit is het weekend van Land van Baas en dat zit boordevol muziek. We zijn samen tot 12 uur met American Outdoors nu.

The Mother and Child Reunion van Paul Simon. Radio Lof van Vaas. Hij bracht dit liedje uit in 1972 en stond ermee op nummer 4 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Heel wat muziek op zaterdag. Spando Bell, Olivia Rodrigo en Robert Smith, maar ook Bart Peters kom je richting uit. En straks ook eens kijken hoe het zit met het weer voor dit weekend. Blijf luisteren is de boodschap. Mag ik je een prettig weekend toewensen?

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Land van Waas. De music sounds great.

0: Er is een periode geweest dat ze regelmatig optraden hier in België, maar tegenwoordig is het angstvallig stil rond de band van Charlene Spiteri. Dat was Texas en Black Eyed Boy. Zonnig met vanmiddag kans op een bui, 22 graden. Morgen regen, dan droog en 19 graden. En dan nu deze van Mumford & Sons. Dit is Caroline.
1: Michiel Tiron.

u nog niet weet dat dit de zomerhit was van 2026. Ja, dan kom je van een andere planeet natuurlijk. Jubel en Ultranate, Moving to the Sun. Straks een heel speciaal liedje van Mireille Mathieu en Patrick Duffy, Together We Strong. En ook Kleine Richie na deze van Carly Rae Jepsen.

jeugdherinneringen uit het begin van de jaren 80. De Franse zangeres Mireille Mathieu en Patrick Duffy van de serie Dallas. Together We Strong. En zo gaan we richting 9 uur. Je bent zometeen up-to-date met het nieuws van 9 uur.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor $2,7 miljard aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jayron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
2: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
1: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerp. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
4: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
4: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
4: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

0: Kijk, jij ook al de vers gezette koffie? Goede reden om je bed uit te komen. Matt Bianco, get out of your lazy bed. Goedemorgen, 9 uur geweest, er is weekend en je luistert naar Land van Maas met nu Sam Smit.
1: You

tegen kanker. Je kan weer plantjes kopen. Voor de 32e editie houden ze weer hun Azalea-verkoop. De opbrengst gaat naar onderzoek naar kankerbehandeling en kankerpreventie. En zo één plantje kost maar 10 euro. Je vindt ze bijna in elke gemeente, in winkels, op markten, op pleinen. En er komen ook vrijwilligers aan huis. Die komen dan aan je deur bellen. En hang nu niet de gierige mens uit, betaal 10 euro en koop zo'n plantje. Achteraf groeit dat plantje tot een mooie plant en kan je die in je huis zetten. Hè? Azalea verkoop, kom op tegen kanker. Denk eens aan die mensen. Dit is Foxy en Get Up en zometeen Jules Maire.

Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It, doen we zo meteen met onze lokale agenda. Maar eerst Natalia uit haar glorieperiode 2007 samen met En Vogue en Glamorous. En dan komt spontaan de vraag op, wanneer maakt ze nog eens nieuwe muziek?

Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerkenwaas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen drie afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerkenwaas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerkenwaas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 7:30 en 11:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 8:00 tot 10:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden. Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 7:30, het concert begint om 20:00 en het einde is voorzien rond 22:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be. In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de trage wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist? Wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is, kan je een berichtje sturen naar 0465 08 21 46 naar Dieter.

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Als je deze plaat hoort, dan krijg je meteen zin in zo'n goede ouderwetse jaren 80 vijf. En dat is niet moeilijk ook, want dit kwam uit 84. Pointer Sisters en Jump For My Love. En de sfeer zat al goed daarvoor met Master KG en Burna Boy en Jerusalem. En weet je dat dat liedje ondertussen ook al 6 jaar oud is, niet te geloven. Dit is nog altijd een nieuwe van Alex Warren. En wat voor een heerlijk nummertje. Fever Dream.

Sarah en Starship. En daarvoor nog Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. En ook Delamitri met Roll To Me. Zo gaan we richting 10 uur nieuws en weer zometeen. En dan zitten wij nog 2 uur lang in je radio. Als dat maar goed komt met Jessie G, Price Tag.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor 2,7 miljard dollar aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jayron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het Hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
2: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
1: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerpen. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.
3: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
4: Vink Ramen en Deuren.
5: Twice. Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18

0: is ondertussen al een tachtiger, hè, deze Cliff Richard. Hij maakt al muziek sinds de jaren 50. Cliff Richard, dit kwam uit de jaren 80. En Where Do We Go From Here? 10 uur geweest. Een hele goede morgen, fijn weekend. Dit zijn Lost Frequencies.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

SWV right here. Als je in Lokeren woont of in de buurt van Exaarde, wil ik je er toch wel even aan laten herinneren dat er volgende week dinsdag weer een paardenjaarmarkt is georganiseerd door de stad Lokeren. Naar eeuwenoude traditie kan je daar paarden kopen en paarden bewonderen in Exaarde. Goedemorgen, dit zijn Harold Melvin en de Blue Notes.

Het weekend van de Radioland van Waas. Je kan ons bereiken via de WhatsApp en die kan je dan weer terugvinden. Op de website even met je smartphone naar rlvw.be, radiolandvanwaas.be. Je klikt op het WhatsApp-icoontje en je stuurt me maar een berichtje. Dat mag altijd. Hier is Billy Crawford vanochtend. Dit heet Tracking.

Ken je zijn naam nog? Ik hoop het in ieder geval. Radioland van Bas. Dit kwam uit onze top 100 van 2024. Damiano David en Born with a Broken Heart. En ook The Cure daarvoor nog met Friday I'm in Love. En Billy Crawford en Tracking. Een weekend vol muziek met minder blabla. En veel hits en classics. Het is een beetje een speciaal weekend. Het is het weekend van Kom op tegen kanker. Als je de mensen ziet lopen, koop dan een plantje. En wees nu niet gierig en stuur die mensen niet weg. Het is voor het goede doel. Zeker weten. Ook wij draaien muziek voor het goede doel. Wat had je gedacht van Fleetwood Mac? Everywhere. En Jelly Roll met I'm Good.

die stonden ongetwijfeld regelmatig wel eens op het podium van 10 om te zien. Dat kan ook niet anders, hè. Het jaren 90, Def, Dames, Dope en It's Okay en It's All Right. En daarvoor Jelly Roll met I'm Good. Straks keren we terug naar de jaren 80. We doen het met New Shoes en I Can't Wait. En er is ook muziek van Hooverphonic die in richting uitkomt. Maar eerst plaats maken voor deze madame hier. Ex-Spice Girl Melanie C. En Lisa Lopez, Never Be The Same Again.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord een gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor 2,7 miljard dollar aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jaron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het Hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
2: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
1: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerp. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken, al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.
3: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelman. Straat 11 in Sint-Niklaas.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Mocht de man opnieuw een liedje maken over de Amerikanen, ik denk dat dat snel klaar zal zijn. Want er valt heel wat over te vertellen tegenwoordig. Americanos, Holly Johnson, was trouwens ooit de leadzanger van de band Frankie Goes to Hollywood. En zo is het 11 uur geweest op deze zaterdag. Geniet ervan. Boosa, Spin Doctors en Melba Moore komen je richting uit na Erftebrekers, Eva Mendes.

Melba Moore, This Is It. Als je vanmiddag nog even de sportieve wil uithangen, je bent welkom vanaf 4 uur in Exaarde. Vanaf 4 uur voor de Blauwbuik Trial. 16 en 16 kilometer lopen. Om 4 uur dus aan de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk wordt er afgesproken. Je betaalt 18 euro om mee te lopen vanmiddag om 4 uur in Exaarde. Radio.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Dit is Radio Land van Waas. Waaslands beste muziekmix.

De nieuwe Ellen Langley, Choosing Texas, Autoloze Zondag, dat wordt ook gevierd in Lokeren met een 6 kilometer lange fietstocht. Morgen om 3 uur vertrekt hij aan het Spoelenpark, Spoelen in Lokeren. Je bent welkom vanaf 2 uur. Er wordt daar aandacht gegeven voor veilige fietsinfrastructuur en ruimte voor fietsers met animatie, springkasteel en een Pimp My Bike activiteit. Morgen dus, Autoloze Zondag in Lokeren.

Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerken-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen drie afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerken-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerken-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 19:30 en 23:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 20:00 tot 22:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden. Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 19:30, het concert begint om 20:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 22:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be. In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de trage wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist? Wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is? Kan je een berichtje sturen naar 0465 08 21 46 naar Dieter.

0: Ik kan je trouwens ook beluisteren via rlvw.be. Dat is onze website en je kan ons digitaal beluisteren. Heb je zin in een feestje morgen? Dan moet je naar het Verloren Bos in Lokeren voor Club André. Vanaf 2:00 in de namiddag tot 10:00 met verschillende DJ's. En met sweetfood, wijn en lekkere dingen. Enfin, morgen dus het Verloren Bos aan de Nijverheidsstraat 17 in Lokeren. Van 2 tot 10 eigenlijk had je je moeten inschrijven, want de tickets zijn beperkt. Maar je kan toch maar eens proberen. Voor €20 geraak je er binnen. Kijk eens aan. Morgen dus het Verloren Bos, Club André.
1: Olé.

Here With Me van Dido. Dit was het tussen 8 en 12. Zometeen Johan van den Berg tussen 12 en 2. Maak er een fijne zaterdag van. En graag tot maandag om 7 uur. Dit zijn nog de Bee Gees. You Win Again.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Floren in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Het slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de beruchte wijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei onstage al dat hij apetrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.
0: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink Ramen, Deuren en Woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
2: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
6: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

0: De enige echte John Anderson en zijn vrienden van Yes. Zij waren hier nog eens. De Owners of a Lonely Heart, die onze zaterdagmiddag op gang mochten komen trekken. En zoals gewoonlijk wordt dat ook vandaag weer een zaterdagmiddag met een al dan niet vergeten track uit een of ander classic album tijdens het eerste uur van ons samen zijn. Met een trip met onze muzikale tandem straks rond 14:15. En last but not least natuurlijk ook weer met wat nieuwe muzikale oogst tussendoor. En dat we straks met z'n allen ook al onmiddellijk op een silent treatment van Ine Freya Sky mogen rekenen, is natuurlijk alleen maar mooi meegenomen. Die behandeling zal zo dadelijk trouwens ook vooral die stresskippen van 21 Pilots ongetwijfeld wel ten goede komen, neem ik aan. Maar hoe dan ook, wat er ook van zij, mag ik jou ondertussen in ieder geval alweer een super fijne zaterdagmiddag toewensen.
1: Radio Nonstop. Goedemiddag.

do it like you used to do it, lady. Every moment is so special when I'm sharing it with you. Dat Tony DeBart met zijn kop in de wolken zat daarnet, leidt wellicht geen enkele twijfel. En misschien zou dat straks ook wel eens het geval kunnen zijn bij de Luc van Akker en Anna Domino en die Zanna van hen. Of bij deze David Bowie, die ons hier trouwens nog eens een algehele terugblik lijkt te willen gunnen op zijn Golden Years.

Please Don't Stop the Music. Ons Rihanna hoeft zich absoluut geen zorgen te maken. Ons muzikaal feestje gaat hier zo dadelijk gewoon verder in de Easy Street van Josh Homme en zijn Queens of the Stone Age.

0: privédetective Robert Palmer. He was looking for clues daarnet. Maar wij van onze kant hadden daar dan weer absoluut geen behoefte aan om onze classic album track van deze week op het spoor te komen. Die liet zich namelijk ook zonder verdere aanwijzingen makkelijk vinden.
1: De classic album track.
0: Het gaat dan ook om een album dat in 1997 hoge toppen scheerde in de album charts van dat jaar. De Schotse zangeres en gitariste Charlene Spiteri en haar vrienden van de groep Texas stoten toen zelfs met heel veel gemak ook door naar de eerste plaats in de Britse charts. Met meer dan 1,5 miljoen verkochte exemplaren was Wide on Blonde daar zelfs goed voor platinum. Bij ons was dat goud met 25.000 exemplaren. Met Say What You Want, Halo, Black Eyed Boy, Put Your Arms Around Me en Insane stonden er trouwens ook 5 UK top 10 nummers in de single charts op te blinken. En in 2010 werd Wide on Blonde zelfs genomineerd tijdens de Brit Awards voor beste album van de laatste 30 jaar. Maar het verloor toen nipt van het album What's the Story Morning Glory van de jongens van Oasis. Hier zijn ze nog eens, die van Texas, met Ticket to Lie.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: You can't get back what you've erased. And I say that's just the way it is, baby. Onomwonden duidelijk maken waarop het staat. Bij Phil Solomon en Danny Wild van de Rembrandts moeten ze er zowat een patent op gehad hebben in 1991. En over patenten gesproken, wij hebben er op de zaterdagmiddag dan weer een op verse nieuwe muzikale oogst.
1: Radioland van Bas.
0: Ja, en vandaag moeten we voor onze eerste fijne hap in Washington zijn. Het Washington ook van een Dove Cameron. Al pendelt mevrouw wellicht ook regelmatig naar Rome. Ze gaat namelijk ook door het leven als de verloofde van Damiano David. Hier is ze, het voormalige Disney-sterretje Dove Cameron met When in Rome.
2: De nieuwe muzikale oogst.

When in Rome. Het is dus de nieuwe single van Dove Cameron. De rechte muzikale lijn naar het nieuws en de mededelingen van 1 uur. Daar gaan we zo dadelijk aan beginnen met Passenger Mike Rosenberg uit Brighton. Met Dave and Annie van The Eurythmics. En met deze Killers van Brandon Flowers. En ik voel het aan mijn water dat dat eerst wel eens een hobbelig potje gedachtenlezen zou kunnen worden met de Killers. Om daarna korte metten te kunnen maken met de liefde samen met Passenger Mike en de Eurythmics.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Florennes in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Het slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de beruchte wijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei on stage al dat hij apetrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
9: The music sounds great.
8: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en classics. Met nu Johan van den Berg.

0: shame it is indeed dat Tok Tok ondertussen niet meer bestaat. En dat frontman Mark Hollis in 2019 bovendien zelfs al naar de eeuwige jachtvelden is vertrokken. De eeuwige jachtvelden, die gaan wij in ieder geval voorlopig nog wat links laten liggen. Al was het alleen maar omdat we het komend uur nog een ultieme fijne hap nieuwe muzikale ocht voor je klaar hebben liggen. Of omdat we ook vanmiddag rond 14:15 graag nog eens opnieuw op stap zouden willen gaan met onze muzikale tandem naar het jaar 2003 deze keer. En verder willen we zo dadelijk al onmiddellijk de Noorse DJ Kygo en zijn compaan Max McNown en die van het IJslandse Of Monsters and Men natuurlijk ook graag opnieuw verwelkomen. Zelfs als die ontmoeting met dat gezelschap uiteindelijk beperkt zou blijven tot alleen maar wat small talk.
1: Radio Lans van Vaas. Radio Lans van Vaas.
2: Goedemiddag.

En als iedereen er net zo over dacht als deze Martika, zou het hier op onze aardkloot wellicht heel wat aangenamer kunnen worden voor iedereen. Ondertussen ziet het er wel naar uit dat de vergrijzing zich hier straks nog eens verder door zal zetten dankzij die van Visage. Maar eerst is het nog aan de Bruce Springsteen om zich nog eens te laten verleiden tot een paar stevige bokkensprongen.

Point of View. Het waren die van het Italiaanse Didi Boulevard die hier daarnet hun punt nog eens mochten komen maken. En ik ben er eigenlijk vrij zeker van dat de jongens van Kasabian uit het Engelse Leicester dat de komende minuten uiteindelijk ook wel zullen doen. Ze zouden trouwens nog wel eens gelijk kunnen hebben ook. For indeed, perhaps there is nothing better than this.

0: Zondag 20 september is er in Lokeren een feestelijke fietsparade om aandacht te vragen voor veiliger fietsverkeer in Lokeren. Men verzamelt om 2 uur aan de parking van het Spoelenpark en vertrekt om 3 uur voor een tocht van ongeveer 6 kilometer. Hoe meer fietsers, hoe krachtiger de optocht. Op de parking van het Spoelenpark in Lokeren zullen er ook kraampjes zijn, muziek, wafels en drankjes. De feestelijke fietsparade wordt georganiseerd door de Fietsersbond van Lokeren. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03-778-33-66. Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kenners moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8.
1: Radio Langs van Johan van den Berg.

0: De lava in China Eastern had er hier duidelijk weer heel veel zin in vanmiddag. Maar of dat dan meteen ook betekent dat ze ook trek heeft in onze trip met de muzikale tandem, is voorlopig nog even koffiedik kijken. Wij gaan er in ieder geval weer aan beginnen. En het gaat vanmiddag nog eens richting het jaar 2003.
1: De muzikale tandem.
0: 2003, dat is het jaar waarin Air France op 30 september de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM overneemt. Het jaar ook waarin op 1 oktober de Universiteit Antwerpen wordt opgericht. En tenslotte is 2003 ook het jaar waarin Paus Johannes Paulus II op 16 oktober zijn 25-jarig pontificaat mag vieren. En in onze regio wordt op 4 oktober 2003 het bronzen beeld van een zaaister onthuld in de Dorpstraat in Elverselen. Het beeld werd gemaakt in opdracht van het gemeentebestuur van Temse door de in Lokeren geboren kunstenaar Albert Bernaert. Het is een ode aan het vergane Elverseelse boerenleven. Een standbeeld met wat goede wil hadden ze er in 2003 misschien ook wel in kunnen oprichten voor Will.i.am en zijn Black Eyed Peas. Alhoewel die ons toen met z'n allen het zwijgen leken te willen opleggen. Of voor deze Fred Durst en zijn vrienden van Limp Bizkit, die toen blijkbaar nogal nadrukkelijk op zoek waren naar wat er zich zelfs toen al allemaal kon afspelen behind Blue Eyes.

0: Florence Welch van Florence and the Machine. Clearly she didn't know where to put her love. Well, misschien zou mevrouw nog eens kunnen investeren in wat nieuwe muzikale oogst. Want dat is toch ook alweer even geleden. En het is bovendien ook wat Caleb Followell en zijn kleingenoten van de Kings of Leon gedaan hebben. De in een Americana sausje gedrenkt nieuwe single moet bovendien ook de voorloper gaan worden van het nieuwe album Oh My Beloved, dat op 6 november zou moeten gaan uitkomen. Hier zijn ze in ieder geval, de Kings of Leon zelf, met My Whole World.
1: De nieuwe muzikale oogst

Kings of Leon, My Whole World, Mijn Hele Wereld, is vanaf nu alleen nog maar gericht op wat nog rest van het weekend. En met die twee dikke vriendinnen van Kids with Buns en Lloyd Collins and Commotions erbij, zijn we heel zeker gelanceerd voor een allesbehalve last weekend. Daar kan je van op aan. Tot woensdagavond om 7 uur in ieder geval voor onze eerstvolgende punchafspraak. Of tot zaterdagmiddag om 12 uur voor onze volgende afspraak in het weekend. Tot dan!

0: Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Florennes in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de beruchte wijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei onstage al dat hij apetrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
5: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
6: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18.

Een plaat van 44 jaar oud en op en top actueel. Tears for Fears en Mad World. Het is zelfs nog erger tegenwoordig, want het zijn de zotten die aan het roer staan. Een heel fijne zaterdagmiddag. Welkom hier bij Radioland van Waas. Het is te lang geleden, dus ik heb er heel veel zin in. En ik hoop jij ook om er iets gezelligs van te maken de komende 3 uur. Samber, die doet zometeen ook mee, alhoewel hij zijn lichaam nog op temperatuur moet krijgen. Maar eerst deze Robin Schulz en Jasmine Thompson.

dat is dan weer wel helemaal veranderd. De wereld is een dorp geworden, behalve dan misschien voor Emilia en Big Big World. Er staan een aantal artiesten te dringen om hun plaatje aan je voor te stellen. Bas Serra is daar één van en die stond ook in het rijtje op de vredesfeesten. All Because of You komt er zo meteen aan, maar ik heb ook Alexander O'Neill voor je en die vraagt zich af wat hij kan zeggen om hem graag te zien. Maar misschien moet je niet zeggen, maar iets doen, Alexander. Het is maar een tip. Maar eerst zijn we heel blij dat ze weer samen zijn, deze Peaches and Herb.

is het vechten tegen de bierkaai. Ik ken zeker iemand die daarmee worstelt. Rihanna en Neo met Hate That I Love You. Over smaken, kleuren en vrouwen, daar kan je niet over discussiëren. Daar heeft iedereen zijn eigen smaak, zeg maar. De smaak van Sabrina Carpenter, die komt ze zo meteen uit de doeken doen. Na de Crash Test Dummies en deze

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

datzelfde jaar van dit liedje, deze hit Especially For You, verliet Kylie Minogue Neighbors. En een jaar later deed Jason Donovan hetzelfde. Het was nogthans die reeks die hen samenbracht, niet alleen op televisie in een relatie, maar ook in het echt waren ze even samen. The Sultans met I Heard It Through the Grapevine, met andere woorden een cover van Marvin Gaye, komen eraan na Sienna Spiro. En die wordt over een dikke week 21. Ja, zo jong is ze nog en ze staat op 16 maart volgend jaar in Vorst Nationaal. Maar je hoort haar nu hier bij ons met Material Lover.

Laat gewoon twee dezelfde motorhelmen zien. Het maakt niet echt uit welke. En iedereen neemt spontaan de woorden Daft Punk in de mond. Ja, zo iconisch waren ze wel, dat Franse duo. Dit was nog eens One More Time. Ga naar huis, want moeder heeft visjes gebakken. Dat klinkt niet zo top in het Nederlands, maar geef diezelfde gedachte aan Crowded House en ze maken er wel iets van. Dit is Better Be Home Soon.

0: Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Het Poolse leger heeft de voorbije uren preventieve luchtoperaties uitgevoerd. Naar eigen zeggen had het alle systemen geactiveerd om zijn luchtruim te beschermen vanwege Russische aanvallen op Oekraïne. Het leger meldde later dat er geen schendingen van het luchtruim hebben plaatsgevonden. Polen grenst in het zuidoosten aan Oekraïne. In het land is er een stijgende ongerustheid over het conflict. Er zijn weer nagelnieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de Belgische luchtmacht aangekomen op de luchtmachtbasis van Florennes in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de beruchte wijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei onstage al dat hij apetrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

Het hele leven is een beetje balanceren, een evenwicht proberen te vinden. En in de liefde is dat zeker niet anders. Mai Tai en One Touch Too Much. Ah, groene ogen. Dat vind ik toch wel heel speciaal. En ik ben niet alleen, want Alex Warren heeft het zometeen over Emerald Eyes. Maar eerst plaats voor deze Ricky Martin.

4 jaar heeft het geduurd voor deze versie het licht zag. Want 4 jaar eerder had hij eigenlijk al een nummer klaar, Andre. En dat heette dan Thank God for Mom and Dad. Maar uiteindelijk is hij eraan blijven werken. En hebben veel van de originele teksten het uiteindelijke nummer niet gehaald. Hey ja, van Outkast. Outkast treedt momenteel niet op. Maar er staat wel een zo goed als volledig concert op YouTube. Dus als je ze wil zien, dan kan je daar terecht. Olaf, die is ervan overtuigd dat we niet alleen zijn. Dat is ook niet moeilijk als je weet hoe ruim het universum is. Maar ik denk dat ze toch iets anders bedoelt. En ook Milo en DJ Licious zijn onderweg met Forever Young. Maar eerst deze New Wave Classic van New Order.

Zaterdag 19 september organiseert WTC de Schapenkoppen uit Nieuwkerken-Waas de tweede editie van de Schapenkoppen Classic. De wegtoertocht die voortbouwt op de voormalige Tom Steels Classic biedt wielertoeristen drie afstanden aan en voert hen vanuit Nieuwkerken-Waas via Stekenen richting de polders van Zeeuws-Vlaanderen. Start en aankomst is aan de Droomballon in Nieuwkerken-Waas. Afstanden 65 kilometer, daarvoor kan je starten tussen 19:30 en 23:00. En ook 90 en 120 kilometer is mogelijk. En daarvoor kan je starten van 20:00 tot 22:00. Er is ook een centrale bevoorrading voor alle afstanden. Vrijdag 2 oktober is er het tweede Wunderkammer muziekconcert in Sint-Niklaas met Taurus Quartet en Amy Norrington. Het vindt plaats in de kapel van het psychiatrisch ziekenhuis Sint Lucia in de Ankerstraat 91 in Sint-Niklaas. Deuren gaan open om 19:30, het concert begint om 20:00 s'avonds en het einde is voorzien rond 22:00. Tickets kosten €28. Info en tickets via www.wunderkammermuziek.be. In Lokeren zoekt Vagevuur jonge artiesten. Op 17 oktober, in het weekend van de trage wegen, schakelt Vagevuur een versnelling lager. Daarom zoeken zij jonge artiesten. Ben je singer-songwriter, dichter, performance artist? Wel, dan kan je je kunsten tonen aan een fijn publiek en zij zorgen voor omkadering en gezelligheid. Denk je dat het iets voor jou is? Kan je een berichtje sturen naar 0465 08 21 46 naar Dieter.

Amerika hadden ze nog enkele heel bescheiden succesjes met andere singles. Maar in Europa en in het bijzonder hier in België kennen we ze alleen van deze eendagsvlieghit Roses Are Red. Dat was de Mac Band. En dat is natuurlijk gebaseerd op dat gedichtje uit 1590, ja, 435 jaar geleden. Roses are red and violets are blue and I'm so happy that I know you. Of zoiets. Het lijkt er in elk geval op. R. City en Adam Levine die zijn onderweg met Locked Away. Maar we hebben hier eerst de Course en die vragen een reden. Dan moeten we natuurlijk wel even weten hoe die context in elkaar zit. En hopelijk krijgen

S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.

Er zijn weinig duo's die zoveel lawaai kunnen maken met twee personen. Black Box Revelation, Jan Paternoster en Dries van Dijk met de nieuwste single Stronger. Voorlopig geen tournee gepland, maar nadat er wat meer nieuw werk is, zou het wel eens snel kunnen gaan. Deze groep komt uit de jaren 80. Duran Duran en

Kijk, dat is nu muziek waar ik gelukkig van word en ik hoop jij ook. Het is ook iets wat je op deze dag perfect kunt draaien, want het gaat natuurlijk over de zaterdagavond en die komt er straks aan. Dus laat gerust even weten wat je plannen zijn. Ik heb er niet zoveel. Nu gaan we zoeken. Zoeken naar de jongens die verloren zijn. Dat doen we samen met Phoebe Bridgers. Oh.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radioland van Waas. Radioland van Waas.
1: In Den Haag zijn rellen uitgebroken tijdens een verboden betoging van de extreemrechtse groep Wij zijn het Volk. De politie greep in toen betogers onder meer vuurwerk en voorwerpen naar agenten gooiden. Ook op de plaats waar de betoging eerst wel nog mocht, moest de politie ingrijpen. Betogers skandeerden antisemitische leuzen. De Nederlandse justitieminister zegt dat hij de relschoppers hard zal aanpakken. En nog in Nederland hebben zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang een snelweg geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de subsidiëring van mobiele brandstoffen en ze klagen ook nog altijd de humanitaire toestand voor de Palestijnen aan. De politie haalde de actievoerders van de weg, enkele werkten tegen en moesten geboeid mee. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn vlammen en zwarte rook gezien. Vlakbij de luchthaven staat een brandstoftank in brand. Volgens getuigen kwam de brand er na een aanval van de Houthis. De brandweer probeert het vuur te blussen. Op de luchthaven zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. België staat 2-1 achter tegen Oostenrijk in de Davy Cup tennis. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in 2 sets. Sisu Berks had België eerder op gelijke hoogte gebracht. Wie als eerste 3 keer wint, plaatst zich voor de Final 8 in Bologna. Er kan nog wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, daarna opklaringen en tot 20 graden.
0: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
2: Vink Ramen en Deuren.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
4: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten 80er. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
5: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom. The music sounds great. Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en klassiekers.

Bestaat er zoiets als de grote liefde? Of is ons leven doorweven met allerlei kleintjes? Natuurlijk bestaat er niets boven de liefde voor een kind. Dat weet iedereen die ouder is. De Big L, dat was Roxette. Met Marie Frederiksson nog in die tijd. Intussen is Lena Philipsen de nieuwe zangeres van Roxette. En zij heeft meegevierd met Per Gessle voor het 40-jarig bestaan van de groep. En ze hebben net eind augustus het laatste optreden van een hele wereldtournee gegeven in Zwitserland. Een tournee die hen ook naar België bracht vorig jaar naar Rock Zottegem. Dat geheel tussen haakjes. Berre, die stond ook op de vredesfeesten hier in Sint-Niklaas. Yesterday, Today, Tomorrow komt eraan naar deze wet.

Ook over kokosnoten valt er heel wat te vertellen, maar eigenlijk niet te discussiëren. Je hebt grote, je hebt kleine, je hebt smalle, je hebt brede, je hebt volle, je hebt lege, maar voor ieder wat wil ze eigenlijk. En Kid Creole was best tevreden over die van hem, dat was Andy Cut. Ik heb Shakira voor je klaarstaan met Burna Boy en Die Die. En ook een tandarts, een die niet liever hoe dieper hoe verder in de keel zit, maar wel in je oren. Dr. Alban met It's My Life, maar eerst doen we lekker.

Hij blijft nog altijd voor ambiance zorgen. Avicii, Wake Me Up, hier bij Radioland van Waas. Toen John Deacon, de bassist van Queen, het nummer Another One Bites the Dust schreef, haalde hij zijn inspiratie toch iets of wat bij Good Times van Chic, zoals vele anderen. Je hoort het zo meteen na deze Love Light van Robin.

Ook alweer 36 jaar geleden deze hit van Taylor Dane, I'll Be Your Shelter. Als je je afvraagt, is ze er nog? Ja, ze is er nog, maar ze treedt momenteel niet op. Ze werd in 2022 getroffen door darmkanker, werd geopereerd en daar volgden allerlei complicaties op. Dus ze is nog altijd aan het herstellen, maar het gaat intussen wel weer wat beter. De Simple Minds, daar gaat het eigenlijk heel goed mee. Die hebben een nieuw album uit en die gaan ook opnieuw op wereldtournee. De V-Tour brengt hen naar het Verenigd Koninkrijk en naar Europa volgend jaar. Maar voorlopig niet naar België. Dan denk je, er is toch een beetje een speciale band met de band. Dus ik hoop dat ze volgend jaar toch nog ergens, somewhere, someday, naar België komen. Dit is Jungle.

Cheryl Rowan en The Giver. Ik heb de afgelopen 3 uur het beste van mezelf gegeven. Ik hoop dat jij dat ook vond. En dan hadden we samen een gezellig samen zijn. Ik heb hier nog 1 man die ook afscheid wil nemen. Dat is Teddy Swims met zijn break-up in reverse. En na 5 uur zit Stef in je oor. Ik wens je nog een fantastisch weekend. En geniet van het leven in het algemeen.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas.
1: In Den Haag zijn rellen uitgebroken tijdens een verboden betoging van de extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk. De politie greep in toen betogers onder meer vuurwerk en voorwerpen naar agenten gooiden. Ook op de plaats waar de betoging eerst wel nog mocht, moest de politie ingrijpen. Betogers skandeerden antisemitische leuzen. De Nederlandse justitieminister zegt dat hij de relschoppers hard zal aanpakken. En nog in Nederland hebben zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang een snelweg geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de subsidiëring van mobiele brandstoffen en ze klagen ook nog altijd de humanitaire toestand voor de Palestijnen aan. De politie haalde de actievoerders van de weg, enkele werkten tegen en moesten geboeid mee. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn vlammen en zwarte rook gezien. Vlakbij de luchthaven staat een brandstoftank in brand. Volgens getuigen kwam de brand er na een aanval van de Houthis. De brandweer probeert het vuur te blussen. Op de luchthaven zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. België staat 2-1 achter tegen Oostenrijk in de Davy Cup tennis. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in 2 sets. Sisu Berks had België eerder op gelijke hoogte gebracht. Wie als eerste 3 keer wint, plaatst zich voor de Final 8 in Bologna. Er kan nog wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, daarna opklaringen en tot 20 graden.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
2: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom.
5: The music sounds great.
4: Dit is Radio Land van Waas. Hier hoor je altijd hits en

0: dachten nog even dat zomerse gevoel in je radio. En misschien gaan we dat volgende week alweer meemaken.
1: Radio Land van Baas.
0: Want ze voorspellen een nazomertje, daar moeten we van genieten. Wij deden het alvast met Gilbert Montagnier, Les Sunlight des Tropiques. Hey, daar zijn we weer op onze zaterdagavond. Tijd om het weekend helemaal goed in te zetten. Tot 7 uur ben ik er voor jou met 2 uur lang heerlijke muziek, bekende klassiekers, onze One Hit Wonder, verrassende platen en natuurlijk de nodige muzikale sfeer. Als je onderweg bent, thuis geniet van je zaterdagavond of gewoon gezellig de radio op hebt staan. Welkom bij Land van Waas.
2: Stef Tielemans.
1: Radio Land van Waas.
3: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up.

Predators, anno 2026 met The Rouge. Straks muziek van Meghan Trainor en All About That Bass. Maar eerst gaan we luisteren naar een plaat die komt uit 1987. Het is Paul Carrack en When You Walk in the Room. Goedenavond iedereen. Baby.

Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.

0: plaatje dat ze zo kunt meeneurien. Pres Michel, ODB en Mia en Ghetto Superstar. Een zaterdagavond zoals deze, dan krijg je van mij altijd...
1: een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar...
0: 1992, Steppin' Out Tonight bezorgt Becky Bell een Vlaamse en Nederlandse top 5 hit. Rond de zangeres hangt altijd wat mysterie, want over haar echte identiteit circuleren verschillende verhalen. Wat vaststaat, ze is vooral actief achter de schermen en werkt samen met bekende producers uit de Franse en Australische dance scene. Het nummer groeit uit tot een typische early 90s klassieker. Becky Bell verdwijnt daarna opnieuw uit de hitlijsten, waardoor dit haar enige grote

Zondag 20 september is er in Lokeren een feestelijke fietsparade om aandacht te vragen voor veiliger fietsverkeer in Lokeren. Men verzamelt om 2 uur aan de parking van het Spoelenpark en vertrekt om 3 uur voor een tocht van ongeveer 6 kilometer. Hoe meer fietsers, hoe krachtiger de optocht. Op de parking van het Spoelenpark in Lokeren zullen er ook kraampjes zijn, muziek, wafels en drankjes. De feestelijke fietsparade wordt georganiseerd door de Fietsersbond van Lokeren. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03-778-33-66. Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers, die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kenners moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8.

Hier bij Land van Waals doen we het wat rustiger aan en dat mag ook. We kozen voor een plaatje uit 2001 alweer. En dat was muziek van Live and Overcome. En nu gaan we naar Nederland met een van de betere Nederlandstalige platen, die de Stoontje Laker.

gebeurde op dat Fantasy Island. Dat was muziek van M. People. Zometeen een 80s klassieker van Alan Parsons Project. Maar eerst nieuwe muziek van Ugel.

ze hebben toch wel een paar hitsingles gemaakt in de 80s. The Alan Parsons Project was dat. En Let's Talk About Me. Ja, ik was even het knopje verloren. We schuiven door naar 6 uur met zometeen Goos Staaf. Maar eerst gaan we luisteren naar deze van de heren van Oscar and the Wolf. Dit is On Fire. Tot zo.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: In Den Haag zijn rellen uitgebroken tijdens een verboden betoging van de extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk. De politie greep in toen betogers onder meer vuurwerk en voorwerpen naar agenten gooiden. Ook op de plaats waar de betoging eerst wel nog mocht, moest de politie ingrijpen. Betogers skandeerden antisemitische leuzen. De Nederlandse justitieminister zegt dat hij de relschoppers hard zal aanpakken. En nog in Nederland hebben zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang een snelweg geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de subsidiëring van mobiele brandstoffen en ze klagen ook nog altijd de humanitaire toestand voor de Palestijnen aan. De politie haalde de actievoerders van de weg, enkele werkten tegen en moesten geboeid mee. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn vlammen en zwarte rook gezien. Vlakbij de luchthaven staat een brandstoftank in brand. Volgens getuigen kwam de brand er na een aanval van de Houthis. De brandweer probeert het vuur te blussen. Op de luchthaven zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. België staat 2-1 achter tegen Oostenrijk in de Davis Cup tennis. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in 2 sets. Sisu Bergs had België eerder op gelijke hoogte gebracht. Wie als eerste 3 keer wint, plaatst zich voor de Final 8 in Bologna. Er kan nog wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, daarna opklaringen en tot 20 graden.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
4: Vink Ramen en Deuren is Rijnaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

0: Zoals ik toen moest horen thuis. Hoeveel keren heb ik u dat al gezegd en uitgelegd? How many times? Dat was Laurie Speed. Hey, welkom in het tweede uur op deze zaterdagavond, zo midden in de maand september. 19 september zijn we. Tot 7 uur zit ik nog in je radio.
1: Stef Tielemans.
0: En we hebben voor u natuurlijk de mooiste classics en de betere hitsingles. En straks ook nog een one-hit wonder. Ik heb nu een akoestische versie gekozen van Glittering Prize. Het is de hitsingle van The Simple Minds. Goedenavond.

0: is een beetje een rare titel, vind ik. I knew it. I knew you. Dat was Taylor Swift.
1: Een one hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1997 met Meredith Brooks. Met Bitch werd een wereldwijde pop-rock hit gescoord. Het nummer beschrijft volgens haar de vele kanten van een vrouw. In tal van landen stond de single hoog in de charts. En Meredith Brooks die kreeg er zelfs een Grammy-nominatie voor. De titel zorgde bij sommige radiostations voor een beetje een controverse. Haar debuutalbum Blurring the Edge die verkocht miljoenen exemplaren. En ze had eerder al ervaring in diverse bands. Later werkte ze ook als producer voor andere artiesten. En Bitch die werd in 2018 opnieuw onder de aandacht gebracht door andere artiesten. Tot vandaag blijft dit een iconisch nummer uit 1907.

geplaatst met heel veel energie. Het blaast je helemaal weg. Benson Boone, sorry I'm here for someone else. Dus je komt ergens binnen, geeft een hand en je zegt eigenlijk ben ik voor iemand anders hier. Voilà. Zaterdagavond Land van Maas met Milo nu.

zo een van die betere zaterdagavondplaatjes. Je ligt in je zetel, helemaal achterover en je geniet van een lekker glas wijn. En je geniet dan ook van de muziek. Was van Change en Change of Heart bij Land van Waas. Terug naar de hedendaagse muziek met deze heel goede nieuwe single van The Fountains DC. Dit is Marianne.

Ik hoor het je al zeggen, oeh, het is bijna 7 uur, die man die gaat stoppen en het was oh zo leuk. Ja, het pint mijn ego op natuurlijk. Baby, don't go, dat was close to you. En inderdaad, we gaan er vandoor, maar we maken een nieuwe afspraak volgende week, zaterdag tussen 5 en 7, hier bij Land van Waas. Maak er een fijn weekend van, ook een fijne werkweek. En ik heb voor jullie nog deze van de Blow Monkeys. Tot volgende week.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas.
1: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Mehdi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Mehdi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, Vakbond ACV en thuiszorgorganisatie Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsenen in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam, maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei twintigers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
6: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Of het nu Amanda van Boston is, Invisible van Alison Moyet of At Life For You van Meatloaf, we spelen de 70s, 80s en 90s aan tafel. En ik nodig jullie uit van maandag tot vrijdag van 6 tot 7. After dinner verdien je na een drukke werkdag.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 18 0.

Zondag 20 september is er in Lokeren een feestelijke fietsparade om aandacht te vragen voor veiliger fietsverkeer in Lokeren. Men verzamelt om 2 uur aan de parking van het Spoelenpark en vertrekt om 3 uur voor een tocht van ongeveer 6 kilometer. Hoe meer fietsers, hoe krachtiger de optocht. Op de parking van het Spoelenpark in Lokeren zullen er ook kraampjes zijn, muziek, wafels en drankjes. De feestelijke fietsparade wordt georganiseerd door de Fietsersbond van Lokeren. In Sint-Niklaas brengt Theater Sint-Genesius in het Museumtheater van Sint-Niklaas God van de Slachting. Op 9, 10, 16, 17, 23 en 24 oktober om 8 uur 's avonds en op 18 en 25 oktober om 3 uur in de namiddag in het Museumtheater Zwijgershoek 14 in Sint-Niklaas. Reservaties via www.sint-genesius.be of je kan ook mailen naar info@snik.sintniklaas.be of bellen naar 03 778 3366. Zondag 27 september wordt de Broederschool in Sint-Niklaas het trefpunt voor Pokémon en trading card fans uit het hele land. Want lokale ondernemers die organiseren er een grote beurs die zowel beginnende verzamelaars als doorwinterde kenners moet aanspreken. Van 9 tot 16 uur kunnen bezoekers terecht bij tal van standhouders uit België met een bijzonder uitgebreid aanbod aan trading cards en collectibles. Inkomprijs bedraagt 2,5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen. Het gebeurt allemaal op zondag 27 september in de Broederschool in Sint-Niklaas in de Kroonmolenstraat nummer 8.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
1: Vink Ramen en Deuren.
2: Twice. Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
3: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800.

0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas. Radio Land van Waas. Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03-777-68-16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
1: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Bestel in september uw nieuwe ramen bij Vink en krijg een korting ter waarde van 6% BTW cadeau.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00.

de ravin wil worden. Het is een dom verhaal, maar ik was wat onoplettend. Ik reed stomweg in het kanaal.

tickets anymore.